0: Scéalta sin in nidir leabhar na scoile s na híosána i ngáile a tíre mar a meánscoil. Sa bhí sin go deas. Tá lá seo chun mar bit tá ní scéala ón leas frí bhaide go raibh duine hí stáire a súlam is go raibh sé gur a labhairtlam. Ón baid éide tíre sin níos ceartá déanta as bealacha. Ach, ó mé síos agus Vi dunks na hiesanli ni rasha munus sa kolega nam visha is el naron visha lon ich kunlo o duhlanya penem vier nente krostat agus ordur sherlosti lech na hiesanli en tachtenchen un vision und tramchen en galegus na hwakische idish laur na skolis leche un jaskels visha gerenje horor ni no machshe blin te agus okshe Ook zijn bronnen is gewoon lossen. Kroos of kaarskeld lezen die naar daar ook kniel. Machaer jirivan. En dan heb je toch kroos of zijn. Daar ook kniel is in de stier. Dus de kondigen. Gezijn hem. Moral nog een jouwer. Dus gezijn zijn ook al aan. Maar wint u neren. Bij naren. Dus maar wint u naren. Bij neugel. Is een neugel wie... Yn teach ag hyr cwmlo dŵlan yn tam sy'n ysgwyr mae'r gwrt agos hw mae'n cwplwyr nhw tri agos sy'n dyn hw gynnwyr mae tam sy'n nyr fi ma'n nhw agos y dŵs mae'n gashgi mae'n gashgi
1: agos ys gynnu efo an y lachwyl eisyn na cha spes y chyrs ysgrif na rog sy'n na cha fe nath na ffarsan dyge ar tsolwyr leig sy
0: ni rog y difyn rwy'n siarad flachwyl rwy'n siarad an wwysol ffrysyn hannig sy'n chyffad hannig sy'n gym y lorog nes ysgol chyrs e ffisar am fi liawr ag y gom agos mar sy'n de agos Ysyn roedd y hwyl gynnar ymsyn ag yna am agos fi mwyd môr leich eilig o cian o wad yn ei ysyn sy'n enda er gwnnw o dŵlwain fi sy'n hagwrt yn oran.
1: Gohol enghau ffad. Agos ystod yn ymwyr sy'n ys gynnyf nôs cerdd sach wyg nech i'n ysgrif nôr eich dyn am yna ymwyr sy'n anwyr sy'n anwyr hoch ddech gymach gymach fi'n ysyn ymwyr sy'n gwyl ddech yd seich rol leif agos ydol y faimwyr gynnyf.
0: Sy'n enn rwyd ys tawch di bawr a sy'n ynnys na siacht yng Ngradam mar ydy'r o bin fan fes ar yng Ngradam hyn bai tenim sy'n bob er agos beth ydych yn ynglwych a radio yn y gweithoch dar dys mor sy'n te a chy te hiwgys gyda lorg yn te chas frwchyd ar roi dy wali wwrs ydy'r ir bod le mae sy'n bys ag ymwyr sa'n chor ir ag fe toig al cruies yn rwyd person ta mor sy'n ta sy'n chod tawch ddoch cendlis na Ngradam torlin sy'n am gwychele ni horlin sy'n Dyn ni'n gael torbyn sy'n o am gwychiau leingos, agos ys ôl yn yr rwydda.
1: Ys ôl yn cynti. Fech, Iamid, un siol ffordd o'n fi chyrus no sir o chwy gyfaen gymwyr, ac ys agon gwyl, cwyd anna fawr yn dawn siol tu gyda'n fi'n drosio?
0: Yn hwyl ys at, ni hei gwyl edrych yn gynnu dawn môr siol tag, ys yn Europe ys môr fi me siol, fi me America o cwplwyd no tri. Ach, ys ddech o'n yw'r rwydda mae'n gorau rôl at, yn ys yn torys o'r rwy'n Dyna i cael yn eisiau, mae wedi gweld y cain ti'r cael nwmyd nhw gho. Mae'n torres o roedd yma ar o ne. Yn sy'n ym Britain, dog mae'n teach dwysgart, nir hwysgart yn Britain yw ta'n teach, agos hym ma'n mynd sy'n trasna yn y Britain yn nhw'n chofadr leis yn nocio yn dwar na ne ym tenni ma'n tyr mael eisiau. Sta ffeil ys gwnnw ar siwyd o'n siofwy lawr, ffrestl er y feil yta mae hyn. Agus hwn torres sy'n y gynnar ym Er ddalwch, wnes i bannu'n siarad oedd eistedd yn ysgol ysgol na Hampshire, ysgol ffadr na Hampshire. Mae'r gwaer trymwch y tan fwy lawr, ni lwyr bydd glas y ffos na garantli. Ac ni'r enni mewn tîr, lles fyr yn yr o, fe bychos y lles o rwma ni, nw le tîr wad sers yn yw'r o, pa digon tŵ, ta si chodowte. Agus wan sy'n sy'n, fi mae'n gwaethol, fi mae'n ffeithol pectwyr ar y nidr li yn agos sgeilt agos nwych agos mar sy'n de. Ach, ni'r chwr mewn teach môr o'n ffamys agos. Nw'r ychwanig mewn ti i ddysgart na Britain yn sy'n ynyn, wan sy'n stan gasym, bo le'r gwyl isg hysgo dawn ys o tal o ffwlth, mae'r sy'n dilio'r glas y torna grwynt y môr. Ach, ni'r rwy'r glas ys na garant agos. Wan sy'n Stan gas y mach ni'n sy'n ach lehen sgeil yngos. Wel nôm yn ti'n helag yma gos un sy'n marw delio gwaith.
1: Cynti.
0: Maar een rudes maalum zie je een maalum als je korte mes op een jaar, het komt echt ergens. Weet ik een moord van een jaar, een shop in jaar spraken zo. Dingen om Bert in de mond, een fischer, lehakap, een. Maar echt ergens in een wie Shanirishi, wie Horsi Bader, echt takap. Le Chasse Marie, daar hang ik de Hirishishin. Als wie een baal gaan moorak op, als voor mij. Agron om die niet ik ochtose doe. Het keert haar om, een alt knie alt vader, maar le pektuur kleur is leer die, twee hoekeren in de galve.
1: Nou, dat gaat in koren.
0: Voor me, het maakt in de nu voor me een niederschin. En is je Frankische dan taal, dat de leer uit en zo, dan tonen ja, basic, de boter die. Je bij schel en watchen ik de boter ik stond St. Patrick aan. Ik had leer uit kon St. Patrick August is een eigen het een de term meer fad zijn niet is frankische zo. Pa Münchers is er een schuld er moeder tak er grand er gele August kleurloor term jelle. Nachros een rol samen niet meer als kille kom heen zijn moeder. Ach zijn rote hoek jonger niet vermaakt en wie mijn kantle bijna tien. Agus dort mae leke mae hen, agus hwg mae perninge, hwg mae harl gra dlwydd gag mae chwyd filiwch da hens, tyn nhw'n cywle, sy'n gwybod roi cahamu di eich o'r bon o'r glen sy'n hwgwyd agus marsyn di. Sy'n rwyd yn eich gawr o da harl, le gawr o nŵas yn torres, agus yn triple iawr engus.
1: Nach jas nach gach, cos hyr hyr hyr hyr hyr hyr hyr hyr hyr hyr hyr hyr hyr hyr hyr Ken Corle vecha got the tain ag shamely in the day dish, the vecha kind of shenad auction.
0: Ron mentioned this, Rostock shamely in the day, go bad.
1: Sha.
0: Well, Ruda Hain and Nish is my prebid and then for 10 years. Maar kom ik in Nish, vecha, shamely in the day, no shamely in the day, no shamely in the day, no shamely in the day. Hoorle vecha amsterdam pain and Nish. Nog een goede behelden neden, nog niet bij een playlist taal Engels. Maar aan het falen die taal, er taal wicht. Een vader kan de maar, die encounter er vader voor horrors, voor glasries, voor aten, ik smash in de. Als tien is de gate dat daar gaan jullie zijn en is, daar varen wijn gaan jullie hier er taal Engels zo kustelen, dan hebben we er een gari glas, dan hebben we er een aardje taaike. Het is echt dat je dan snijgt. A chorus band, mar jinnach na shanlein mar jinnach na dina fatogas. Mar der bribrin ein fortuna sin jume, ach, ta fatis am gemein bia gairi gaan, agus gemein sa gairi dyr, agus olin gogeine gulerasher shanos, agus gudda nin bia gari agat hein, choru, agus, dintu, ni garen te tanisha nach gardini, agus ni blachna ta nach flowers, dintu. Maar zien we zijn naam bij die regelreis er is handels ergens kritiek als je niet hoort die we gaan zo maar één ook gewonnen bij dat geestigd.
1: Moet zijn een vierde is mag een vierde Martin Heining. Rodegen Martin is met de jullie met Joe Derek hier met Rodegen er wel dat de vant mag gevoel. Wil met de kind bij de regelreis kilo oelen buiten zo.
0: Parlos is in de kunde. Ach, abanne schut frager wens gaeriset. Und so ke boalem sin schien gaerir engs. Klar radio, no klar television page. Osha. Ve ulsat das tam glor den tam nicht riverix lische baum, agus es malen ver kindle dreams of a ban kind test. Agus runi ma couple blene wiener klar ik Vacht nou, dus ik wil ik eens komen met haar kantje, hoor ze ieder nou schoon te best. Schijlt een ooit echt. Boalem til genoepersen beter jinnen een ort een cultuur, kursie tester, kursie cultuur beter. Ik is. Zijn nu er televisie, kun je vinden. Kursie tester eten, ik is in Europe nu. Leidt dus in. Ik is. Kan wees beter grote nachtdagen gebracht. Ach, boalem kun je genoepersen jinnen zijn blind daarom.
1: Ja, ik ga meer raar om mijn huis te zijn, maar aan de hand van de zorg om gemeente de zon er naar her hunten, waar in Skyland Louis Jacques Mel. Vecht met het Jude Madrol en Derek en de Sheer met Augustin Kistjer nog toch om dit. En is het om Fiese Kjol, no group in no Kjol, toch Fiese Kjol, te ranken goed aan dat is een goede Weimert. Dole TV ranken toe aan groep Fernhill. Ken je het ook aan Rienshaw?
0: Ja, Dole TV, een groep Fernhill, dat is een Adam Vilk, Cortilum Hain, Julie Murphy, a Fulnodor,

0: Podcast. Microcreds. Cursi gar hermocha a chudian go fad tiermoch. Ha microcreds ar na vwinu ag realtas na heran. Faig tele olish ag microcreds.ie.
1: In Ishka Aaron, Tommy Jig Larin Torai le Huskrado a Yen of our Lirna Ishka na Heron, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is meanly the Yainu Gameg Teha Agus Ganolok the Aaron Olas Fui nor a Bengal le Hubber Yeshu Khan, no Kahavale Ido Hyanter. Toshervish Urnua Folorev Texagin, Hranua Honraha Red Ama Arfa, Major Lehane Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajer Claru Egwater Punkai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
2: Ahara, on yarna to Jarma the Mthala Eik?
3: Me yenem she Jarma the gas real.
2: Achtoshe no made Kana Hocht, not gapin to Gwillan Tom make bread, Gyar Hort.
3: Dort me leat, me yenem she Jarma the gas real.
2: Nav Yarmata, Shachin Pienosh Dulla M. Quake, Fine Yarochoin Agus Eik. Le hab iflo my tolls.
4: Bein chardiach bio bach in erin an luna sa seo. Bi pardiach na ceta imach dier fud an ilain. Tuur fuin gardiach did a chanter fein. Can I say her cardiach da no tichag taspantas? Yoidu tila olish ag agus craftmonth.org. Luna sa na cardiach da imach da chud chorla diari agus cardiach da na heran agus craft NI.
0: RTE ag taku leis na haliana.
5: Als je blijft er rondom het agus finish kan hachten, lacht hij zegt dat. Barbara agus Jolie ben is ngari Peter William. Kom mij aan William nog weer gaan hachten. Agus William koos je pas als hij zich al agus is naar horen. Het is maar hard in je voet be harde. We moeten liep lekker in de westland. Maar dit morgen verschijnt agus mille valt erop. Galle tangolen mata en oran doe en fysiek al wel liep plasstel. Het is ja agus der onklaar. Agus man moet je dan in je vlekken die beschad in maar dit morgen. Nes eertas hannig isteach ein yn sin inigo Joe Fetwilly o Grifa is tírni eta agi Celora ifrela yn yw'r balier Sulein Joe gmei anlo at y Celora o chlan Fetwilly Somalia agus Harlier on tíratas yn gwyt Joe agus Casamwyd a Frisian yn pysig cywl ta fyrta go heimus fini as clainach a hen y Celora ifrela yn yw'r agus Sulein Joe agus a heimus gmei anlo agus Berts agus Silfadrib ywyr slantse Casamwyd Ni shamarachas Pat Willie agus Cart ni rifa Red Bracul in cha.

0: Ik heb een groep groepen bij Klanengael, Lanie Michel, Samaila Corrigado, Agus Kriefhoscher A, Rienehien, groepen bij Wolftone en I, Nieuw Column Kille, Emile Gib, Egehinjeg, Agus Shina en Tourist Sport, Kudi Keisha Kahir.
1: Gormat Weichel, Michael Vario Flaherty, Rienehien Chin, Leschnischkilt, Johnny Sports. Tashachoe de Matisha Do in Ish, Gospijde Shaggy Ish, Shachtnahuid in Ish, Le Jagen Kainse. Shastra Klaroch, Hier Quilwer, Dusen, Lichti. Fui chair loch níam bhic nhomara.